0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh. Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
4: Hallo, hallo.
5: Dank u.
6: Oh, ik wil het.
5: Mooi.
6: Ja, dat is leuk.
7: Link Kids Radio.
8: Joehoe!

0: Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt, zolang je maar beweegt, dat is

0: chips gedronken de kamer. Roep erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... symbolica.
0: Ah, aha.

0: alleen.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
2: Chip, chip. Zing mee!

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum, prachtige poets.
2: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
3: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooier.
2: Nee, ik...
3: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
2: Ja, wie?
3: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
2: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
3: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
4: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
3: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
4: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
3: Mm-hmm.
4: Goed dan, omdat u het vraagt.
3: Dank je wel, lieve spiegel.
5: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
6: Nee, joh. Helemaal niet spannend.
5: Nee?
6: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
5: Wat lief.
1: Ah, lekkere hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
5: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
5: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
5: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
3: Volgende!
1: Zo!
3: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
3: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van ons.
1: Ik wist het wel, ik wist het.
3: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
3: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
3: Dag, meneer de Reus. Gaat u maar voor de spiegel staan.
2: En... ben ik de mooiste?
4: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Kist het.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
3: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
7: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
7: Ja! Ja! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoera, jij op mij!
0: Ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden... toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

De spinnen vast te pakken met mijn hand. In het zwembad spring van de hoogste rand. Ik durf te lopen in het donker van het bos. Als ik ga fietsen laat ik beide handen los. Ik hou van spelen in de straat en als het ging.

0: Dan hikt hij even, maar dan loopt hij daarna weer als een zonnetje.
1: Onderweg, onderweg.
0: Een zonnetje.
1: Onderweg.
2: Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

lieve allemaal, Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is, wat eet jij het liefst?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De zes dienaren. Er was eens een prinses die zo mooi en lief was dat er regelmatig prinsen naar het kasteel kwamen die met haar wilden trouwen. Haar moeder, de koningin, was erg streng en verzon hele moeilijke opdrachten voor de prinsen. Alleen als een prins zo'n opdracht kon volbrengen, mocht hij met de prinses trouwen. Maar nog niemand was het gelukt. Op een mooie zomerdag kwam er een dappere prins naar het kasteel. Hij had zes bijzondere dienaren bij zich. Putoor kon goed horen, Springkuit kon snel rennen, Heuvelbuik had altijd honger en dorst, en Kogeloog had zulke scherpe ogen dat hij altijd een doek over zijn ogen had, omdat alles waar hij naar keek uit elkaar spatte. En dan had je ook nog Koukleum, die goed tegen hitte kon, en Langnek, die heel ver kon kijken, omdat hij zo'n lange nek had. De prins was vastbesloten de prinses uit de handen van haar strenge moeder te redden. Met zulke bijzondere dienaren moet het me toch lukken, dacht hij vol goede moed.
3: Wil jij met mijn dochter trouwen? Natuurlijk, natuurlijk mag dat, zei de koningin op haar liefste toon toen de prins voor haar stond. Maar dan moet je zorgen dat ze binnen een kwartier hier voor me staat.
2: En toen lachte ze heel gemeen. Gelukkig hielpen de zes dienaren. Putoor legde zijn beste oor op de grond en hij hoorde het meisje huilen. Langnek rekte meteen zijn lange nek uit. Zijn scherpe ogen zagen de prinses aan de andere kant van het land. Springkuit begon al te rennen. Een groot meer versperde hen echter de weg. Maar Heuvelbuik dronk in één teug al het water op. En toen ze bij een enorme rotsrand kwamen, haalde Kogeloog de doek van zijn ogen en bang, de hele rots sprong uit elkaar. Even verderop zagen ze een brandende hooiberg waar ze niet omheen konden omdat de vlammen te heftig waren. Maar Koukleum stapte in het vuur en trapte het uit. Daar zat de prinses en de prins riep: lieve prinses, ga snel met me mee, dan kan ik mijn opdracht volbrengen. Nog net op tijd stonden ze voor de gemene koningin. Die werd zo kwaad dat ze van woede ter plekke in rook opging. Niet lang daarna trouwden de prins en de prinses. De zes dienaren waren natuurlijk de eregasten op de bruiloft. Het verhaal ging dat Heuvelbuik in zijn eentje wel 300 gebraden ossen opat. En dat zou best eens waar kunnen zijn. En ze leefden nog lang en gelukkig.
4: Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maar ik had op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Vang nog meer. Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip. Of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis.

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: verder de uitslag van.
1: Efteling Kids Radio.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

kind af had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten en lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

knuffeltje. Knibbel, knabbel, knusje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar daar had ik gekeken.
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zal mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin kwijt. Waar is hij nou? Ik weet echt niet waar hij is.
1: Waar kan hij toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: zo fijn.
1: Ik ga hem wel zoeken op de Fakirse tapijt.
2: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
3: Nee!
2: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai, zeg.

0: Hallo zeg, oh. Wat een herrie.
1: Benjamin!
2: Daar ben je.
0: Wat is er aan de hand?
1: Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen, nou, want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij!
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.
4: Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha ha ha, met de spat. Het is een vies lied. Een lekker vies lied. Het gaat van ha ha ha.

0: heb je nou gedaan? Toe!
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.
2: Ezeltje.

0: chips kunnen gaan snoepen drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
0: Ah.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Lisa de Bruin.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

Hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een geitjeshuis? Waar woon je?

0: Nou, dat scheelt.
1: Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: prins voor mij.
1: De Indische waterlelies. Er was eens een heks die in het oerwoud van Indië woonde. Ze had een kromme neus, een rimpelig gezicht en haar haren leken wel een bos stro. Toch was het een bijzondere heks, want ze kon prachtig zingen. Ze zong zo hoog en zuiver dat het hele oerwoud er stil van werd. De heks vond zichzelf lelijk. Ze had vooral een hekel aan haar borstelige strohaar. Op een avond ging de heks naar het meer. Ze verstopte zich in een knoestige holle boom terwijl ze zong. Zo lokte ze de eerste manenstraal naar het meer. Ze wilde dat de maanvee met al haar sterrenkinderen naar beneden kwam, zodat ze hen kon betoveren. Dan zou ze hun schoonheid stelen. Opeens danste de maanvee, omringd met sterren over het wateroppervlak. Elke ster die het water raakte, veranderde op slag in een sterrenfeetje. En alle feetjes dansten op de maat van het gezang van de heks rondom de maanvee. De hele nacht dansten ze door. Maar zodra het lichter begon te worden, riep de maanvee: "Hoogste tijd, meisjes!" En ze stegen allemaal weer op, vlak voordat de zon zich liet zien. De heks had geen enkele sterrenvee kunnen vangen. Maar ze gaf het niet op. Elke nacht opnieuw lokte ze de maanvee met haar dansende sterren naar beneden. En op een nacht gebeurde het. 7 veetjes werden zo betoverd door het heksengezang dat ze niet merkten dat het al licht begon te worden. De maanvee riep: "Kom nou meisjes, we moeten nu echt vertrekken." Maar terwijl de anderen opstegen, bleven de 7 sterrenkinderen maar dansen. Zodra de zon zich liet zien, kwam de heks uit haar schuilplaats. Ze riep een toverspreuk en plotseling verbleekten de 7 sterrenveeën. En de grauwe haardos van de heks veranderde op slag in een schitterende bos zilveren krullen. "Gelukt! Het is eindelijk gelukt!" juichte de heks. Maar toen ze zichzelf in het water spiegelde, zag ze nog steeds het gezicht van een lelijk oude heks. Terwijl de 7 veetjes nog altijd jong en mooi waren. De heks was boos en jaloers. Ze mompelde weer een gemene toverspreuk en het volgende moment waren de veeën veranderd in waterlelies. En alleen op maanlichte nachten komt de heks terug. Dan mogen de veetjes rond middernacht weer even dansen. De waterlelies gaan open en ze dansen en dansen. Wie weet mogen ze ooit wel weer dansen terug naar de maanvee. En naar al die prachtige kleine sterren die ooit hun zusjes waren.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

maar Jet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: Illumina Fantasia Symbolica.
1: Efteling Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ah, Sintra,

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: dat doet hij natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klonnetje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

Kids Radio.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: eigenlijk ook niet, want het
1: kan nooit terug. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja. Een feestje.
1: Jongens, meisjes, meisjes, meisjes.
2: Hé, nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik

Efteling Kids Radio.

0: het zo krijgt. Je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk door? Spuit Elfje. Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor.

0: heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. Zeker. Zes geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh.
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Bent
1: alweer een poosje terug kwamen twee kindjes bij mij thuis. Mijn huisje is van snoep, dus die twee voelen zich

0: maakt naar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moeten die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Ja, gaat nog niet overtuigend.
0: Ja, zeg.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En zo kon het gebeuren dat de reus een goede dag had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Oh, nu heb ik er genoeg van, hè? Ik ga mijn laarzen terughalen bij Klein Duimpje. Ik klop verdik me altijd op mijn sokken.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik natuurlijk, de reus. Ik wil mijn laarzen terug. En jij kunt ze terug toveren met zijn, zo'n handig drankje.
2: En waarom zou ik dat doen?
1: Omdat je dan een goudstuk van me krijgt.
2: Dat verandert de zaak. Voor een goudstuk wil ik het wel doen.
1: Die heb ik niet.
2: Opgekrast dan! Voor niets gaat de zon op!
1: Hoe kom ik aan een goudstuk? Ik weet het al. De schat van de draak. Kijk, de draak bewaakt de schat. Niet slimmer om dat slapend te doen.
3: Wat doe jij daar, stomstuk reus? Jij wou toch niet mijn schat stelen, hè?
1: Natuurlijk niet. Of eigenlijk wel.
3: Wegwezen, jij. Ik wil je hier nooit meer zien.
1: Stomme draak.
4: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Om een lang verhaal kort te maken, ik heb een goudstuk nodig.
4: Slechts 1 wens kan mijn wonderlampje vandaag schenken. Dus je moet er goed over nadenken.
1: Wel nee, ik weet het al lang. Ik wens een goudstuk.
4: Bescheidenheid siert de reus. Je had immers de keus. Een zak goud, je laarzen of eeuwig geluk. Je koos slechts 1 goudstuk.
1: Nee, hè? Oh, wat dom.
5: Pompadom, padom, padom, padom. Oh, wat glimmen ze mooi. Hé? Dit lijkt wel tovenarij. Maar alleen de reus wil mijn laars hebben en die kan niet toveren. Dat moet de heks gedaan hebben. Weet jij toevallig waar mijn laarzen zijn?
2: Jazeker. Voor een goudstuk vertel ik je meer.
5: Maar dat heb ik niet.
2: Opgekrast dan!
5: Nou, dag hoor. Ik kom er toch wel achter waar mijn laarzen zijn. Hoi, draak. Wat zie jij er verhit uit?
3: Ik ben zo boos op de reus. Hij wilde mijn schat stelen.
5: De reus heeft mijn laarzen. En ik wil ze terug.
3: En ik wil dat de reus van mijn schat afblijft. Hij komt zeker terug. Ik zal hem krijgen. Verstop je achter die boom.
5: Oké.
1: En krijgen zal ik hem, die schat.

0: geluksdag.
1: Wat zijn de plannen, heer Reus?
0: Je laat me de door, ik ben rijk.
1: Terug jij.
0: Je laat me. Laat me eruit.
1: Oké, maar je laat de schat hier. En ook je laarzen.
0: Mijn laarzen? Oké. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
1: Alsjeblieft.
2: Gigantisch bedankt, hoor. Je bent een schattige draak.
3: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. De reus zal voorlopig niet weer proberen de schat te stelen. En Klein Duimpje heeft gelukkig zijn laarzen terug. Volgende keer...

gaan door met muziek. Draak speelt het door hem gecomponeerde lied Ode aan de Liefde. Dit muziekstuk gaat over een

0: Waar ben je gebleven? Gisteren had je nog gaatjes in alle groene blaadjes. Maar nu ben je weg. Ik kan niet zonder... Oh.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, kleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: lekker hoor.
1: Was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

nog een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Efteling Kids Radio.

0: chips erin te gaan. Moet je niet erop erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.
0: Ah.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Dag, prins van mij.
1: Repelsteeltje. Er was eens een arme molenaar. Hij had een lieve dochter die erg goed garen kon spinnen. Toen de koning van het land een meisje zocht om mee te trouwen, zei de molenaar: Majesteit, mijn dochter is de ideale vrouw voor u. Ze kan van stro goud spinnen. Dat wilde de koning wel eens zien. En de volgende dag zei hij tegen het meisje: Je hebt tot morgenochtend de tijd om van een strobaal echt goud te spinnen.

0: Lukt je dat niet, dan zul je voor altijd opgesloten blijven. Hoe heeft mijn vader ooit zoiets kunnen zeggen? Dacht het meisje verdrietig. Plotseling kwam er een vreemd klein mannetje binnen dat haar wel wilde helpen, in ruil voor haar halsketting. In een razend tempo spon hij mooie strenge gouddraad van het stro. De mond van de koning viel open van verbazing. Hij zei tegen het meisje: als het je nog eens lukt, zal ik met je trouwen en hoef je nooit meer te werken. Gelukkig verscheen het rare mannetje weer. Wil je alsjeblieft nog één keer voor me spinnen? Vroeg de arme molenaarsdochter. Als je het doet, word ik koningin. Dan kan ik je alles geven wat je maar wilt. Het mannetje dacht na en zei: dan wil ik je eerste kindje. Ze moest het wel beloven en ook deze keer spon het rare ventje goud van al dat stro. De molenaarsdochter werd koningin en nog geen jaar later werd er een prinsje geboren. Op een ochtend stond het mannetje plotseling weer voor haar. De koningin schrok en begon te huilen, want hij kwam haar kindje halen. Hij zei: alleen als u in 3 dagen kunt raden hoe ik heet, mag u uw kindje houden. Op de eerste en de tweede dag noemden ze alle namen die ze kenden, maar de naam van het ventje zat er niet bij. Telkens riep hij: mis of fout. Toen stuurden ze al haar dienaren op pad. En een van hen had een klein mannetje gezien dat zong: niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla! Eindelijk wist de koningin zijn naam en op de derde dag zei ze: heet je soms Jan? Of nee, Piet? Of... Ze wachtte even en zei toen koeltjes: ach ja, jouw naam is Repelsteeltje. Repelsteeltje was zo boos dat hij het land verliet en zich nooit meer liet zien. En de koningin en haar prinsje, die leefden nog lang en gelukkig.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hey, psst. Ik ben het, Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.
2: Volgens mij

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Bollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: tafels.
1: Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!

0: Efteling Kids Radio.
1: Al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas, hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen. Diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg. Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn

0: zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
0: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
0: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
0: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
0: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
0: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
0: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. Oh, Grietje, we zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
0: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: Oh, Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
0: Dank je.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat roodkapje en klein duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
2: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
2: Ja, ja.
1: Klein duimpje is Hans en ik ben Grietje.
0: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
2: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
0: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
2: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans. Ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè. Dan zal ik jou eens net doen, of ik jou ga vetmesten, hè.
0: Wil ik helemaal niet.
2: Zo. Heb ik het zo goed gedaan, kindlief?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
0: Groot kapje, help, help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
2: Oh, ik zou Roodkapje willen zijn. Met zo'n mooi gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
2: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
2: Oh, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Roodkapje dol op.
2: Oh, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
2: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op?
2: Hè?
1: Naar binnen. Brood bakken.
2: Maar ik...
1: De vloer vegen.
2: Maar
1: de kat eten geven.
2: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
0: Ja, wegwezen.
2: Hé, kom terug! Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug. Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Oh, help!
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
0: Ja.
1: Maar nu moeten we naar huis.
0: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
3: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd. Eind van het lied. Tot mijn verdriet.

is het het zand. Doe ik iets fout? Mijn dromen zijn ineens niet meer zo leuk. Geen vaste hout. Word ik te oud? Misschien maak ik

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Luister allemaal. Hier komt het grote rivier.

0: chips erin gaan. Niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei. Oh, oei, ja, oei, oei, sprookjes, sprookjes. Sprookjes. Bos. Oh, nee, een sprookjesboom.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... sprookjesboom.
0: Ah. Aha.

0: Roodkapje hier.
1: Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Je hoort meteen, mijn instrument klinkt zoveel beter.
4: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
3: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
4: Je gaat er niet op spelen, hoor.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De tuinman en de vakier. Er was eens, ergens in het oosten, een schatrijke sultan die op een dag een paar duizend tulpenbollen cadeau kreeg. Hij zei tegen de gever: dank u wel voor al die, tulpendingessen. Normaal kreeg de sultan juwelen en diamanten, ook al was hij al stinkend rijk. Zijn tuinman bracht alle zakken met tulpenbollen.

0: rollen naar de schuur, maar was benieuwd hoe een tulp eruit zou zien. Hij stopte één bolletje in de grond. Een paar dagen later werd de sultan erg ziek. Niemand wist precies wat hij had en hij werd zieker en zieker. Toen liep een fakir de paleistuin in. Op een schaduwrijk plekje speelde hij een wonderschone melodie op zijn fluit. Zo mooi dat de tuinman er tranen van in zijn ogen kreeg. Maar wat was dat? Precies op de plek waar hij de tulpenbol had geplant, kwam er een rode bloem uit de grond omhoog. Zo snel had de tuinman nog nooit iets zien groeien. "Dat moet de sultan zien," riep hij en bracht de tulp meteen naar het paleis. "De tulpendinges, wat mooi," fluisterde de zieke sultan. Er verscheen een gelukzalige glimlach op zijn gezicht. Die avond zei de paleisdokter: "Ik weet niet hoe het kan, maar sinds de sultan die bloem heeft gezien, gaat het plotseling veel beter met hem." Alle 1000 tulpenbollen werden onmiddellijk in de grond gestopt. De hele nacht werkten ze door en 's ochtends bij de eerste zonnestralen verscheen de sultan op zijn balkon. Daar zag hij de fakir in kleermakerszit op zijn tapijtje zitten. Hij speelde op zijn fluit en honderden rode bloemen staken hun kopjes uit de aarde. Het was een fantastisch gezicht. Zoveel tulpen die opeens naast elkaar omhoog kwamen. Tranen van geluk stroomden over de wangen van de sultan. Maar wat was dat? Langzaam zweefde het tapijtje omhoog en tilde de fakir van de grond. Terwijl hij zachtjes van de ene toren van het paleis naar de andere zweefde, kwamen ook honderden gele tulpen tevoorschijn. Het was een wonder. De sultan was in één keer helemaal beter. Hij zei plechtig: "Nu begrijp ik pas wat echte schoonheid is. Laat overal in het land tulpendingersen planten." En in de weken daarna gaf hij al zijn schatten aan zijn volk. Het land van de sultan bestaat nu niet meer. Maar nog steeds zie je in het oosten veel torentjes in de vorm van een tulp. En de sultan zelf? Die leefde nog lang en gelukkig.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zoals jullie weten, leven we hier meestal lang en gelukkig. Maar soms zijn bepaalde figuren hier gelukkiger dan anderen. En hoe dat nou komt, weet eigenlijk niemand. Zo was bijvoorbeeld op een dag de wolf op zoek naar het geluk.
1: Hé, hey, wat doe jij daar?
2: Sst, ik wacht op het geluk.
1: Kan je lang wachten? Wij hebben nooit geluk.
2: Toch wel, want straks komt Roodkapje.
1: Wat heeft die nou met geluk te maken?
2: Nou, zij gaat natuurlijk van het bospad af om bloemetjes te plukken. En dan staat ze daar met haar rug naar mij toe en dan plukt ze.
1: En dan?
2: En dan spring ik tevoorschijn en dan...
1: En dan?
2: Dan vreet ik haar op met huid en haar. Dat is pas geluk hebben.
1: Je hebt gelijk. Nou, veel geluk straks. Waarom heb ik nou nooit eens geluk?
2: Oeh, daar heb je er al.
3: In het bos, loop maar... Hé, hey, bloemetjes!
2: Zie je wel.
3: Dat zou grootmoeder leuk vinden. Maar ik pluk ze niet, hoor. Dat mag niet van mijn moeder.
2: Huh?
3: Want in het bos zijn wilde dieren. In het bos, in het bos. Wat een geluk dat ik zo'n verstandige moeder heb. Anders zou het nog eens slecht met mij aflopen.
1: Wat is dat? Wat? Waterlandersboel?
4: Het is niet gelukt. Wij zijn de ongelukkigste figuren uit het hele sprookjesbos.
1: Wat is dat?
4: Het is de vaak hier met zijn wonderlap. Als je daarover wrijft, mag je 3 wensen doen.
5: Geluk, dat kan ik je niet geven. Dat moet je vinden in het leven.
4: Wat zegt hij nou?
1: We moeten het geluk vinden.
4: Maar dat zit toch in die lamp?
1: Precies. En ik weet waar we die vinden. In zijn paleis.
2: Je bedoelt dat we die lamp uit zijn paleis moeten halen?
1: Ja.
2: Maar dat is toch stelen?
1: Dat is bijna hetzelfde.
2: Oh?
1: Als je steelt, dan je alleen iets dat eigenlijk niemand kwijt is.
2: Ja, ja.
1: Kom mee.
0: Nog diezelfde dag hadden de heks en de wolf het voor elkaar. Zonder dat de fakir het merkte, gingen ze er vandoor met zijn wonderlamp.
2: Alles goed en best, maar wat gaan we nou wensen?
1: Een web vol kriebelende kruisspinnetjes.
2: Jakkes, laten we 7 geitjes wensen.
1: Nee.
2: Hé, hier die lamp.
1: Nee, afblijven.

0: Van mij. Ik heb hem gestolen.
1: Ik heb het bedacht. Geef hier.
0: Weet je wat jij kan? Jij kan wat mij betreft met lamp en al het dak op.
1: Rebels, rotjoch! Zo makkelijk kom jij niet van mij af. Ik wens dat jij hier naast mij zat op het dak.
0: Ja! Hier worden wij niet zo gelukkig van.
1: Hoog, hè?
0: Hoeveel wensen hebben we nog?
1: Eén.
0: Wij willen naar beneden! Goed dat we nog één wens hadden.
1: Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Maar we hebben er niks aan gehad. Weg ermee! Weet je wat wel geluk schijnt te brengen?
0: Nee.
1: Schermen!
0: Wegwezen!
1: Wacht op mij!
2: Zo zie je maar weer. Geluk, dat moet je af en toe hebben. Of vinden. Maar het geluk proberen te stelen, zoals de heks en de wolf. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. Gelukkig maar. Dat zag je ook toen de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips gedronken gehad. Waarom drinken we dat? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.

Vluchteling Kids Radio.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Dag, prins van mij.
2: De Trollenkoning. Er was eens een aardige oude trol die de toekomst kon voorspellen. Zijn beste vriend was een tamme uil. Op een dag kreeg de trol bezoek van prinses Adelheid. Ze kwam hem om raad vragen. Binnenkort zou ze gaan trouwen met prins Wikke. En haar vader wilde weten of Wikke wel dapper genoeg was. De oude trol vroeg naar hun sterrenbeelden en antwoordde: "Ga naar huis en vertel uw vader dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Prins Wikke en u zijn voor elkaar bestemd." Toen prinses Adelheid weg was, kreeg de oude trol een naar voorgevoel. "Ga prins Wikke eens halen," zei hij tegen de uil. De uil vloog onmiddellijk weg. De volgende dag kwam een kleine trol, die Toren heette, bij de oude trol. Hij vertelde dat prinses Adelheid gevangen was genomen door koning Kobold. Koning Kobold was een grote boosaardige trol. Hij hield de prinses gevangen op een klein eiland in het moeras. Je kon er alleen komen via glibberige keien die net boven het water uitstaken. Eén daarvan kantelde om zodra je erop ging staan. Die ene kei moest je dus altijd overslaan. Maar niemand wist welke het was. Alleen de oude trol. "Ga de prinses bevrijden, Toren," zei hij. "De 20ste kei kan kantelen." Even later rende Toren van steen naar steen over het moeras. Hij telde hardop. 17, 18, 19. En toen sprong hij over de 20ste heen. "Prinses, ik kom je bevrijden," riep Toren. En samen gingen ze terug over de stenen. Maar opeens verscheen koning Kobold aan de overkant. "Wat gebeurt hier?" bulderde hij boos, terwijl hij steen voor steen op hen afkwam. Plotseling sprong er iemand op zijn rug. "Mijn prins," riep Adelheid. En inderdaad, het was prins Wikke, die de grote trol tegen wilde houden. Koning Kobold raakte uit balans. Hij kon nog net de stap naar de volgende steen nemen. En plons! Dat was nu de 20ste, de kantelkei. Koning Kobold verdween in de diepte en kwam niet meer boven. "Mijn moedige prins," zei prinses Adelheid. "Hoe kom jij nou hier?" "Dankzij hem," zei prins Wikke. En hij wees omhoog. Daar cirkelde de uil van de oude trol door de lucht. "Hij heeft me gewaarschuwd. Ik ben meteen gekomen." Alle trollen waren blij dat ze van hun gemene leider verlost waren. Ze kozen de aardige oude trol als een nieuwe trollenkoning. En prins Wikke had bewezen dat hij een dappere prins was. Hij trouwde met Adelheid en ze leefden nog lang en gelukkig.

0: komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
1: Lekker draaien!
2: Alle tovertwinkels!
0: Dat wordt lachen!
3: Oh, ja.
4: Kikkeboe!

knuffeltje. Knibbel, knabbel, knusje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep.

0: Dat klopt.
1: Ze zijn wit en je schrijft ermee op een bord. De 7 krijtjes.
2: Efteling Kids Radio. Pipi.

0: Pineapple Apple
1: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
2: Efteling Kids Radio.
1: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten. Tot de volgende keer.
3: Hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden strot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen.

0: Stap 1. Hierna ging ik onderdag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
1: Ja?
0: Een fazant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven, Kabouter Kee kan goed poetsen en ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: Sjupsker in de kamer. Waarom drinkt hij daar? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah, aha.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dan denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Kie.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu. De keus is Kie. Keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is Kie. Keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
1: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Tja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel, hoor.
0: Het leek of K. Val speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij zet koning. Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij zet toch koning? Dag.
5: Het is wel gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
6: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
6: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
6: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is...

0: En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
0: Ja, ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
0: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1+1, dat weet toch iedereen?
1: 1+1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
2: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, maar niet koken, hè?
0: Oh.
2: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
0: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
3: Hoera! Hoera! Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.

0: is Wolf Rara. Waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder Bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder Bloempjes brengen uit het bos.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: niets is alleen.
1: Hé, hey, hallo daar. Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

Je strekje, dan zou ik heel het sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Ga je mee op vakantie?
1: Ja!

0: dat lukt.
1: Het heeft geen nut.
0: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
3: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De stenen kip. Er was eens een oud vrouwtje dat in haar eentje in een huisje op de hei woonde. Elke dag ging ze op pad om heidetakken te snijden waar ze bezems van maakte. Iedereen noemde haar dan ook vrouwtje Bezem. Vrouwtje Bezem had een kip die Eitje Tok heette en die elke dag een ei voor haar legde. In ruil daarvoor verwende het vrouwtje haar met wat graan. Op een winterochtend had het zoveel gesneeuwd dat de heidetakken waren bedolven onder een dikke laag bevroren sneeuw. Zo kon vrouwtje Bezem geen bezems meer maken en dus geen geld verdienen. De winter duurde lang en ze had helemaal geen brood en graan meer. Gelukkig was het dagelijkse eitje er nog. Eitje Tok kon nog wel wat eten vinden rondom het huis. Toch miste ze haar handje graan zo dat ze op een dag haar eigen ei opat. Maar Eitje Tok, wat moet ik nou eten? Vroeg vrouwtje Bezem. Kakelde Eitje Tok en ze liep verwaand weg met haar snavel in de lucht. Alsof ze wou zeggen, dan moet je mij maar graan geven. Arme vrouwtje Bezem, ze had niets meer te eten en werd zwakker en zwakker. In het bos, wat verderop, woonde een kabouter die vrouwtje Bezem goed kende. Op een dag kwam hij langs om te kijken hoe het met haar ging.
3: Oh, wat ben ik blij dat je er bent, verluisterde vrouwtje Bezem.
2: Ze vertelde dat Eitje Tok alle eitjes voor zichzelf hield en dat ze al een week niets gegeten had. De kabouter haalde snel de bosvee en die toverde een heleboel lekkere dingen op tafel. Toen zei de vee tegen de kip, zeg Eitje Tok, dat was niet zo lief van je. Zul je je leven nu snel beteren? Maar Eitje Tok stak verwaand haar snavel in de lucht en draaide haar staart naar de bosvee. En die werd heel boos. Ze zwaaide met haar toverstaf en veranderde Eitje Tok in een stenen kip. Voor straf. Een week later was vrouwtje Bezem weer helemaal opgeknapt. We zullen Eitje Tok maar snel weer normaal toveren, zei de bosvee. Ze zwaaide met haar staf en ja hoor. Eitje Tok schudde haar veer eens lekker uit en zei vriendelijk... Zij had haar lesje wel geleerd. Sindsdien legde Eitje Tok zonder te mopperen het ene na het andere ei. En vrouwtje Bezem, die at er soms wel 3 per dag.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan. Niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Dat is leuk. Sneeuw. Wie? Tje? Oei.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
2: Ah.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: geluid.
1: Wauw.
2: Papier.
1: Dag, prins van mij.
3: Assepoester.

0: Die week zou er een groot bal worden gehouden in het paleis. De prins zocht een meisje om mee te trouwen. De stiefzusters, die zichzelf erg knap vonden, wisten zeker dat de prins hen zou uitkiezen. Assepoester wilde ook graag naar het feest, maar ze mocht niet van haar stiefmoeder.
1: Jij? In die vieze rok? Vergeet het maar. De prins zoekt een bruid, geen modderkluit.
0: Assepoester ging verdrietig in de tuin zitten. Plotseling daalden er 2 twinkelende sterretjes op haar neer. En als bij toverslag veranderde Assepoesters vieze rok in een prachtige gouden jurk. Aan haar voetjes verschenen sierlijke glazen schoentjes. En voor haar stond een gouden koets met koetsiers op de bok en prachtige paarden ervoor. Assepoester hoorde de lieve stem van haar eigen moeder. Tijd om naar het feest te gaan, mijn kind. Maar pas op. Zorg dat je thuis bent voordat de klok om middernacht voor de 12e keer slaat. Want dan wordt de betovering verbroken. Niemand op het feest zag er zo schitterend uit als Assepoester. De prins danste de hele avond met haar. Ze was zo gelukkig. Assepoester schrok toen ze de paleisklok hoorde slaan. De betovering zou bij de 12e slag verbroken worden. Snel holde ze naar buiten. Ze struikelde en verloor een schoentje. Toen sprong ze in de gouden koets en weg was ze. Net op tijd. Een paar dagen later verscheen de prins op het plein. Hij zocht het meisje van het glazen schoentje. Maar niemand had zulke sierlijke voetjes. Ook de 2 gemene stiefzusters niet. Toen mocht Assepoester passen. Haar voet paste perfect in het schoentje. En opeens had ze weer de schitterende gouden jurk aan. De prins tilde haar op zijn paard. "Jij zult mijn bruid zijn," zei hij zacht. Assepoester was zielsgelukkig. Haar droom kwam uit. Ze zou met de prins trouwen en in het paleis gaan wonen. Want als je goed probeert te leven, zal het leven ook goed zijn voor jou. En samen leefden ze nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Ik zoek een varkentje. Vingers? Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zogezegd. Jij lijkt me een type dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

ochtends vroeg. Jij daar? Nee, jij bent maar vrolijk genoeg. Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad? Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat. Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit, die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit. Kijk, dit past perfect zoals ik had gehoopt. Nu hopen dat hij vrolijk is, ook vrolijk.

Zonder hoed ben je onaf, zonder hoed ben je pas maf. Zet jij een hoedje op, dan neem ik daar mijn hoedje voor af. Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

brandje pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Jij die mij nog niet kent. Als draak zit ik vol temperament. En ik voel me pas in mijn element. Als jij een beetje bang voor me bent.

0: sprookjes niet bestaan.
1: Je bent je boekje te buiten gegaan.
2: Als je niet uitkijkt, dan zie je...

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Dag, prins van mij.
1: Repelsteeltje. Er was eens een arme molenaar. Hij had een lieve dochter die erg goed garen kon spinnen. Toen de koning van het land een meisje zocht om mee te trouwen, zei de molenaar:
2: Majesteit,

0: ketting. In een razend tempo spon hij mooie, strenge gouddraad van het stro. De mond van de koning viel open van verbazing. Hij zei tegen het meisje: "Als het je nog eens lukt, zal ik met je trouwen en hoef je nooit meer te werken." Gelukkig verscheen het rare mannetje weer. "Wil je alsjeblieft nog één keer voor me spinnen?" vroeg de arme molenaarsdochter. "Als je het doet, word ik koningin. Dan kan ik je alles geven wat je maar wil." Het mannetje dacht na en zei:
1: "Dan wil ik je eerste kindje."
0: Ze moest het wel beloven. En ook deze keer spon het rare ventje goud van al wat stro. De molenaarsdochter werd koningin en nog geen jaar later werd er een prinsje geboren. Op een ochtend stond het mannetje plotseling weer voor haar. De koningin schrok en begon te huilen, want hij kwam haar kindje halen. Hij zei:
1: "Eén kans krijgt u. Grijp hem beet. Raad in 3 dagen hoe ik heet."
0: Op de eerste en de tweede dag noemde ze alle namen die ze kende. Maar de naam van het ventje zat er niet bij. Telkens riep hij:
1: "Mis" of "Fout."
0: Toen stuurde ze al haar dienaren op pad. En één van hen had een klein mannetje gezien dat zong:
1: "Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet."
0: Eindelijk wist de koningin zijn naam. En op de derde dag zei ze:
2: "Heet je soms Jan? Of nee, Piet? Of..."
0: Ze wachtte even en zei toen koeltjes:
2: "Ach ja, jouw naam is Repelsteeltje."
0: Repelsteeltje was zo boos. Hij gooide haar de ketting en ring van haar moeder toe en verliet het land. Niemand heeft ooit meer wat van Repelsteeltje gehoord. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan, het is niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah,

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

hier. Och, och, och, och, och, wat ben ik toch aan het genieten van mijn kabouterteetje. Wat drink jij eigenlijk graag?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wow.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De prinses op de erd. Er was eens een prins die een echte prinses zocht. Hij wilde graag trouwen, maar hij was erg kieskeurig. En hij kon maar geen geschikt meisje vinden. Ik ben zelf een echte prins, zei hij. Dus wil ik ook met een echte prinses trouwen. Soms kwam hij er wel eens eentje tegen op een kasteelfeestje of zo. Maar dan bleek het toch een gewoon meisje te zijn. En hij wilde beslist een echte prinses. Zo een in een prachtige roze jurk en een kroontje op haar hoofd. Op een avond viel de regen met bakken uit de lucht. Het donderde en bliksemde rond het kasteel. Toen werd er op de poort gebonst. Er stond

0: nacht hier wel blijven slapen. De koningin had een plannetje. Ze verstopte een echt onder het matras van het logeerbed. Daarna legde ze er nog eens 20 zachte matrassen op en daarbovenop nog eens 20 donzen dekens. Ze zette er een laddertje tegenaan en toen was het bed voor de prinses klaar. De volgende ochtend vroeg de koningin aan de prinses: "Heb je lekker geslapen?" "Om u de waarheid te zeggen, eigenlijk niet," antwoordde de prinses. "Er lag iets hards onder mijn matras. Het leek wel alsof ik op een steen lag. Ik heb geen oog dicht gedaan." "Je bent inderdaad een echte prinses," lachte de koningin opgelucht. "Alleen een echte prinses kan een echt voelen, dwars door 20 matrassen en 20 donze dekens heen." Het duurde niet lang of de prins en de prinses gingen trouwen. En de echt werd op een fluwelen kussentje in een glazen kastje gelegd. Zo kon iedereen zien dat het een gewone echt was die de prinses gevoeld had. En dat is toch knap. Ze leefde nog lang en echt gelukkig. Zo, zand erover.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: zelf te zien.
1: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou, jij zou ik me wel vergist hebben.
2: Hola!
3: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
4: Dank u wel.
5: Kinderen. Dat is weer een ander verhaal.
6: En ze leefden nog lang en gelukkig.

plotsklaps. De klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van het bal. Dag, prins van mij.